0: Je ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar de kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperatuur in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er staat een gigantisch fietsoffensief voor de deur in Gladbeek. Vanaf nu starten ingrijpende wegenwerken die de fietsverbindingen met buurgemeente Kortenaken drastisch veiliger moeten maken. In totaal wordt er maar liefst 4 miljoen euro geïnvesteerd in 5 cruciale straten. Dat is een enorme investering in de verkeersveiligheid, aldus burgemeester Reekmans. VZW De Vlaspit stopt in juli met het Beverbeekhuis in Diest. Dat gebeurt na een geweigerde budgetverdubbeling door de stad. De stad Diest wil de ontmoetingsplek in het buurtrestaurant echter behouden. En daarom zoekt de gemeenteraad via een overheidsopdracht een nieuwe partner. Het plan is om het Beverbeekhuis vanaf september te combineren met LDC Tarsenaal. Dat lokaal dienstencentrum moet namelijk verhuizen door een grondverkoop. Er lopen nog gesprekken over de erfpacht van het gebouw met eigenaar het vicariaat. Afwachten dus wat er uit de bus komt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Maaseik in Limburg heeft een man zich gisteravond verschanst in zijn woning. Hij was alleen maar wel gewapend met een mes en hij had eerder gisteren al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse, ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht, het is nog niet duidelijk waar hij naartoe is. De dodentol na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na de ramp worden er nog altijd wel mensen levend van onder het puin gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de 8e finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 27 graden. Morgen en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is opnieuw kans op een bui bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
4: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
3: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In Maaseik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij en had het daar eerder al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij ging zwemmen, maar toen liep het mis. Het parket houdt alle pistes open en onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
5: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
3: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had daar kritiek op geuit op het gerechtelijk onderzoek daar rond. En dat veroorzaakte veel spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1, een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op, maar Broos is fier op zijn ploeg.
6: We had a difficult game. We are disappointed, but we wanted to win and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But we don't have to be too much disappointed. What we did was good. I'm very happy. I'm very proud of my team.
3: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland, Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.

En het is ook om de boys en de girls aan te moedigen om mee te zingen met alle liedjes in deze radio- en karaoke-show op Radio Demerstad. Met Chic moet je, met de Jumping Jack Flash van de Rolling Stones en eerst de laatste dans, The Last Dance van Donna Summer.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Freak, freak out. Nee, nee, freak out is het de laatste dagen nog niet geweest. Maar je moet er blijven op vertrouwen. En op zo'n moeilijke momenten is er Will Tura. Die zegt, ja, je moet er blijven in geloven.

hoop doet leven. Iedereen gisteren naar het Belgische kampioenschap gekeken? Wat een snelheid, mensen, bij die warmte daar in Brasschaat. Overwinning gaat naar de Aalstenaar Rune Hergots. Hij is de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. En bij de meisjes is het Shari Bosuit. Ja, die is helemaal terug. Dat is wel heel duidelijk, denk ik, hè? Vandaag sluit de braderie in Sint-Truiden af met een avondmarkt tussen 14 en 21 uur. Zondag tussen 11 en 2 en van 16 tot 19 uur aanstaande zondag organiseert de Fanfare Sint-Hubertus een e-dag in de Gildezaal in Schaffen. Bestellen kan online. Zaterdag om 19 uur organiseert Passaar Bekkenvoort van aan de Sint-Pieterskerk een avondwandeling over 7 kilometer. De tocht gaat door holle wegen langs de Begijnenbeek en over de Hermansheuvel. Onderweg wordt gezorgd voor een verrassing. Gratis voor kinderen tot 12. En momenteel kan je via uitgeverij Partizaan het boek C4 van Geert Mertens uit Aarschot bekomen aan €25. De thriller volgt een man wiens leven totaal ontspoort na de gruwelijke dood van een collega. Mama

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is hem. Radio D.

zomerhit in de zomer van 1975 voor Johnny Rodriguez. Johnny en het orkestra. Rodriguez zelfs, dat was zo'n manneke met zo'n geweldige kroezelkop. Weet je dat nog? Zo'n open gekrepeerde kroezelkop. Ja, dat was toen blijkbaar in de mode. Enfin, dit is Radio Demerstad, de dag van vandaag in de mode. Met Brother Beyond in het festival The Harder I Try.

Hey, Matthew en Karel Fialka. Het waren geen prettige tijden voor mensen die dingen organiseerden het voorbije weekend, want heel wat dingen werden afgelast. Terecht of ten onrechte, vroeger zou dat niet gebeurd zijn, moeten wij ouderlingen wel vaststellen. Maar dan dag van vandaag, ja, dan worden er geen risico's meer genomen. Ook niet in Tienen op het Sweet City Festival dat voortijdig werd afgerond. En de Werchter Boutique vond ook al niet helemaal volledig plaats. En er was inderdaad wel wat stormweer, hè, het voorbije weekend in het Hageland. En de geburen hier, hè, in het land van de Demer, dat is wel waar. Dit is Skipperwise in het Festival der Vloemingen waar u naar luistert. Standing outside in the rain. Ja, die heeft het toch iets beter getroffen dan.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: En toen kwamen ineens Don en Phil Everly binnengewandeld. Dat had niemand kunnen voorspellen. De Everly Brothers en Cathy's Clown.
1: Don't

Als het avond is, dan is het toch altijd iets frisser, hè? Gelukkig, hè? Suzanne en Freek op Radio Demerstad. En er is Nick Kershaw die ons voor een moeilijke zaak stelt. Om een raadsel op te lossen. Je gaat zo toch niet beginnen, hè? Het is maandagochtend, hè? Onze kop staat er niet op, hoor. Het is de riddle.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
4: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
3: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
5: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Daar is het al meer dan een eeuw. Ik voel me altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
3: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en zoon. Op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt, maar nu twijfelt hij nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos.
6: I will see in the next days what I will do for the future. It is my last World Cup, that is for sure. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me, and we will see.
3: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En onze Rode Duivels hebben voor het eerst weer getraind na de kwalificatie voor de tweede ronde tegen Nieuw-Zeeland. Zeno de Bas trainde voor het eerst gedeeltelijk mee met de groep na zijn blessure. Al blijft het de vraag of hij nog op het WK in actie kan komen.
7: Ik kan er niet echt een datum op plakken. Ik denk dat we dag per dag werken naar gevoel toe. Ik probeer mijn eigen niet echt druk op te zetten. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en hier mag hard werken aan mijn comeback.
3: Opvallend, Leandro Trossard trainde niet mee. Hij is niet 100% fit. Overmorgen spelen de Duivels hun 16e finale tegen Senegal. De dag begint vrij zonnig. Later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
8: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Hey, goedemorgen, de Creedence Clearwater Revival op Radio Demenstad. En mag ik mijzelf hierbij dan ook aanbevelen, bij u nog tot een uur of negen?
1: Rudy van Vlaanderen!
2: Nee, zijn vertrokken cellen. Nee, zijn vertrokken cellen. Maar de radio doet hem mee, cellen.
3: Hi.

0: stad.
1: Dat is dus wel degelijk voor u, hè, want jullie zijn de girls and the boys. Van mij nog tot 9 uur. Maandagochtend, Radio Demerstad. Ik zal het nu toch nog eens klaar en duidelijk zeggen. Want er wordt gemakkelijk gezegd dat ik zaag. Maar heb ik de voorbije weken met één letter gekikt over de te goede temperaturen? Geen woord, hè? Geen woord kwam er over deze lippen, hè? Het was voor mij ook niet makkelijk om het te verbeteren, maar om u niet verder te bezwaren, heb ik mij wijselijk ingehouden. Zoals altijd, hè. Voor de bestwil van iedereen, hè. Ik hoop dat u dat geapprecieerd hebt en als tegengunst kan ik u voor de komende week een draaglijke zomerse week aanbevelen. Wat denkt u daarvan, hè? Graag gedaan, hè. Nee, deze week niet te zot, hè. Niet te geweldig.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravanopslag.be.
4: In het Hageland en Limburg.

four clues, oplossingen verzinnen, uitwegen zoeken, veel drinken en in het water springen. Hè? Dat was het, hè? Robert Palmer, looking for clues op Radio Demerstad. En deze die looken naar de ultieme poes. En de ultieme poes luistert naar de naam Fanny. En er wordt gevraagd om rustig tekeer te gaan aan Fanny. Fanny, be tender with my love. Het zijn de Bee Gees.

Onderschat plaatje in der tijd, de Bee Gees en Funny, Be Tender With My Love. Hebben wij de Rode Duivels ook wat onderschat? Ik weet het niet, dat moeten we zien. Woensdagavond dan zou het wel eens een belangrijke dag kunnen worden, hè, voor onze overtuiging. De Edison Lighthouse is dit, terug naar 1970 met Radio Demerstad. Love Grows, Where My Rosemary Goes.

0: Als je weggaat, verwittig mij, dan ga ik met u mee. Ne partez pas sans moi, Céline Dion. Overigens, ik ben met mijn eigen reclameregie begonnen ook.
1: In 10 minuten.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be. De grootste hit. Overal. Alle tijden. Radio. Demerstad.

Heb je meegebruld? Ik wil jou. Ja, natuurlijk. Polle Eduard en de Polle Eduard Band. Hey, Meta Meid. Zijn er veel Vlaamse meisjes die Meta heten? Ik denk het niet. Hè. Het zou van Margaretha komen, hè, overigens. Radio Demerstad hier maandagochtend met Odyssey en Inside Out.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers.

0: beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
4: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Volg ons op Facebook.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Samenresultaat, Abstract, Nail Styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Over de tijd toen de Amerikanen nog lelijk huis gingen houden in Vietnam. Die moeten dat regelmatig hier en daar gaan doen. Hè? De camouflage van Stan Ridgway in het festival op Radio D.

En daar stonden ze, nog wat na te druppen. Standing in the Shadows of Love, The Four Tops. Op Radio Demerstad staan wachten in een hele lange rij. Niet met de allerbeste papieren in de handen. Het articuleren was oké, daar was niks mis mee. Maar dat blijkt in de liefde niet voldoende om de grote vis aan de haak te slaan. Hopelijk kan ik zelf u morgen weer pakken.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Energiedelen lijkt na 4 jaar amper te gebeuren. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter van Rompuy vroeg de cijfers op.
4: Vooral stellen we vast dat 20% van degenen die al aan energiedelen doen, beslissen om ermee te stoppen. Het is administratief complex en de kosten zijn duidelijk te hoog. Die moet daarvoor een administratieve kost betalen van €120. En degene die die energie afneemt, moet distributietarieven, de nettarieven en de btw betalen.
3: Volgens hem zijn de dynamische energiecontracten een volwaardig alternatief. In de gemeenschapsschool in Essenen in Afleghem begint de zomervakantie vandaag al. De school blijft dicht omdat er afgelopen weekend asbest vrijkwam bij een brand in de buurt. De kinderen worden opgevangen in een cultuurcentrum en buurtbewoners krijgen de raad om niet in hun tuin te gaan en ook niet op hun terras te zitten en zeker niet te poetsen buiten. Een expert onderzoekt normaal vandaag of er bij de brand asbestdeeltjes verspreid geraakt zijn. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot €11 per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
5: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens €12 miljoen en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
3: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opvallend opmerkelijk veel extra kosten. In de plantentuin in Gent staat de reuze aronskelk in bloei. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurt niet vaak. De plant is meer dan 2 meter hoog en wordt door zijn vorm ook wel de penisplant genoemd. En door zijn verschrikkelijke stank ook wel de lijkenplant. Als je hem wil gaan bekijken en ruiken, moet je wel snel zijn, want hij bloeit maar 72 uur. En nog nooit gingen zoveel supporters naar het WK voetbal kijken. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepsmatchen ruim 4,6 miljoen tickets. Dat is een record. Er doen wel veel meer landen mee op dit WK. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden.

0: Singer, Breach Through Your Heart. Het was een hitje in 1987. Ja, een bescheiden hitje. Maar het is wel blijven plakken. En dan komt het dus bij de Classics terecht. Op de werkvloer op maandag voormiddag. Classics
1: at Work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Maandag voormiddag. Ja, dankjewel Rudy voor het festival van deze morgen op de werkvloer. Een cafébaas brengt zijn eigen bier uit. Een supermarkt moet de deuren sluiten door de concurrentie in dezelfde straat. En de bouwsector en de horeca zitten meer en meer met de handen in het haar. En de vakantietijd moet nog beginnen, hè? Straks nieuwe verhalen op de werkvloer om 9:30. Eigenlijk het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant krijg je van mij tot 11:00. Dit is Louis Neefs vanuit de

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: Vrolijke muziek op de werkvloer. Ja, op een maandagvoormiddag geeft dat de nodige energie. De Sweets uit de 70s en Papa Joe.
1: De werkvloer.
0: Café-uitbater Rick lanceert in Aarschot zijn eigen biertje. Hij heeft het genoemd de Kasseistamper. Het is een blond bier met Aarschotse identiteit. En na bijna 40 jaar verliest Scherpenheuvel een vaste waarde in zijn middenstand in het centrum. En Sephora, dat is de marktleider in luxe beauty, heeft vorige week zijn eerste winkel in ons land geopend en al heel vrij snel zal er ook een tweede winkel volgen. Je hoort het allemaal hier op de werkvloer Radio Demerstad, Limburg en Vlaams-Brabant. Goedemorgen, dit is muziek uit de 80's.

0: Classics at Work. Dit was 1965 en uiteraard heel herkenbaar de Beach Boys. Als ik naar de kalender kijk, het begint stilaan tijd te worden om de belastingsbrieven in te vullen. Je hebt digitaal nog tijd tot 15 juli, dat weet je. Niet alleen de kosten voor kinderopvang, maar ook de giften en pensioensparen. Ja, dat kan je toch flink wat geld besparen hoor, als je alles heel correct invult.
1: De werkvloer.
0: Café-uitbater Rick lanceert in Aarschot zijn eigen biertje, de Kasseistamper. Het is een blond bier met Aarschotse identiteit. Een krachtige trippel met bitter karakter, geïnspireerd op lokale legendes uit de regio en uiteenlopende smaakprofielen. Rick wil dat zijn bier cafés opnieuw doet bevolken en dat zijn bier de trots op Aarschot mag uitstralen. De naam verwijst uiteraard naar de legende van de stadswachters en hun klompen op de kasseien. Ja, daarom heten ze ook de Kasseistampers, hè? Met etiket door een lokale kunstenaar ontwikkeld, helemaal klaar voor de komende zomer. Op de gezondheid van alle Aarschottenaren.
1: De werkvloer.
0: Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in België 525 banen schrappen. UPS in België wil die banen schrappen voornamelijk in Diegem bij Brussel en mogelijk ook in het depot in Lummen. Meer dan de helft van ongeveer 900 werknemers zouden daardoor getroffen worden. De directie wil mogelijk vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. De komende weken is er nog overleg gepland tussen de directie en de vakbonden. De onzekerheid komt nu net voor de zomervakantie bij UPS, het courierbedrijf met een depot in Lummen.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

dat de temperaturen toch een beetje gemilderd zijn, hè? Ja, want the only way it's up, maar te hoog is ook niet goed, hè? Just was dat uit 1988. Classics at work, tips weeks, gamerstad. Volgende zondagnamiddag dan nodigt Helios je uit aan het moment in Averbode voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, inclusief de zonnevlekken en de zonnevlammen. Wie interesse heeft in die zonnekijkdag is welkom volgende zondag tussen 1 en 5. Ze gaat binnenkort weer op het podium. Ja, ze moet dat leven weer in handen nemen, hè. Bellen

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Voor elke

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Demerstad, regionaal nieuws.
1: 16 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben van de provincie taalrugzakjes gekregen. Die bevatten boeken en spelmaterialen dat kinderen en gezinnen op een toegankelijke manier helpt om Nederlands te oefenen tijdens schoolvakanties. Met het evenement Feest met Vos in de Bib van Londerzeel werden afgelopen week de 670 taalrugzakjes over 16 gemeenten verdeeld. Ze gaan onder meer naar Overijse, Huldenberg, Lennik, Aflichem, Oud-Heverlee, Hoeilaart, Roosdaal, Wemmel, Capelle, Op den Bosch, Pajottegem, Londerzeel, Steenokkerzeel en iets korter bij huis Zoutleeuw, Tielt, Wingen en ook Haagt. En daar kunnen de mensen dus inderdaad mee aan de slag. Fietsers in Hasselt kunnen voortaan op 3 plaatsen terecht voor kleine herstellingen aan de fiets. Op het Capucineplein in Hasselt werd onlangs nog een nieuwe fietsherstelzuil geplaatst. Ook in de Stokerijstraat en op het Sint-Hubertusplein komen gelijkaardige voorzieningen. De stad Hasselt wil daarmee het fietsen aantrekkelijker maken. De fietsherstelzuil op het Capucineplein is uitgerust met basisgereedschap en een fietspomp, zodat fietsers zelf kleine problemen kunnen oplossen. Denk aan het oppompen van een band, het aanspannen van een los onderdeel of een eenvoudige afstelling onderweg natuurlijk.
0: Demerstad, wereldnieuws.
2: De buitenschoolse kinderopvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden bijvoorbeeld. U hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
3: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
2: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar 1,5 euro per begonnen half uur. In Mazeik in Limburg heeft de politie de gewapende man opgepakt die zich daar gisteravond verschanste in zijn huis, dat meldt het parket. De politie viel het huis na een tijdje binnen, maar de man was al weggevlucht. Uiteindelijk vonden ze hem dus toch. Hij wordt straks verhoord. Voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd door een brand op een cruiseschip. Dat lag voor anker in de buurt van Honfleur. Alle 163 passagiers en crewleden werden van boord gehaald. Niemand raakte gewond. In het tennis staat Cissou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken tot 27 graden. Morgen zon en wolken zo goed als droog dan bij 26 graden.
0: Een nieuw uur met de grootste hits aller

Luxemarktleider van Luxe Beauty en Cosmetica. Sephora opende vorige donderdag zijn eerste winkel in ons land. En de Rolling Stones? Die kunnen maar niet wachten om terug op tournee te gaan. Over 2 weken komt hun nieuwe album uit. Classics at work, tips, leaks, famous stuff. De Ramones waren dat uit 1980 en Rock'n'Roll High School. En eigenlijk ligt Paul McCartney aan de basis van dat groepje, want Paul McCartney logeerde op een bepaald moment in een hotel. En hij had zich laten registreren als Paul Ramone. En dat waren die mannen aan de weet gekomen. En daarom zijn ze terug op de kamer gaan samenzitten en heten ze dus voortaan de Ramones. Paul

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Je kan ze misschien beter kennen van dat zomerse liedje You to me are everything. Ja, dat zing je mee in de wagen, thuis en op de werkvloer. Maar dit was ook wel een klepper hoor. Dit was 1979. Welkom in de koffiecorner. We gaan het hebben over Sephora. Dat is de Franse cosmetica-keten met wereldwijd meer dan 3400 winkels. Sephora heeft vorige week donderdag in ons land de eerste winkel geopend. De eerste vestiging kom je dus nu tegen in Docks Brussel. Volgende maand, in juli, volgt er al een opening van een tweede winkel in City 2. Ook dat ligt in Brussel. De Franse cosmetica-keten is marktleider met een omzet van bijna 20 miljard euro. En dat zijn de resultaten van 2024. Sephora met twee vestigingen in Brussel vanaf volgende maand. Zometeen Jacques Dutron en de George Baker Selection. Welkom in de Koffiecorner. Dit is Olivia Newton-John.

0: heeft heel spontaan Nathalie bij de arm genomen. Er is een dansje ontstaan op de werkvloer. Hoe fijn is dat op een maandagvoormiddag?
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Mick Jagger, volgende maand wordt hij 83 en hij zegt dat hij maar niet kan wachten om terug op tournee te gaan met de Rolling Stones. Ja, maar dat zal nu dit jaar niet meer zijn, hè. Nee, dat is voor 2027, maar hij kijkt er wel naar uit. De band wil zo snel mogelijk weer op een podium staan. Over 2 weken, op 10 juli precies, dan verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues zal het heten. Er staat een liedje op met Paul McCartney en eentje ook met Robert Smith van The Cure. En heel bijzonder, een laatste opname van wijle drummer Charlie Watts. Met andere woorden, het is een hebbedingetje, een collector's item wat je in huis kan halen om die 3 nummers zeker te hebben. Foreign Tongues van de Rolling Stones op 10

0: Op dit moment wordt er in de Londense rechtbanken gesproken over de police en over de royalties van dat ene liedje, Every Breath You Take. Ja, en dat is een zaak die nog enkele maanden kan aanslepen. We moeten daar heel snel geen antwoord op verwachten. If I Ever Lose My Faith in You was dat van Sting. En dat is het net, hè, dat vertrouwen vasthouden.
1: Classics at Work. Van 9 tot 11 met Dirk Smits.
0: Mag ik even vooruitkijken naar volgend weekend? Je kan al die activiteiten voor het komende weekend al terugvinden op onze website bij Agenda, www.radiodemerstad.be. Zaterdag in de vooravond dan vertrekt aan de Oude Eik in Kaggevinnen bij Diest een erfgoedwandeling. Er is ook een gids die meegaat, die dan uitleg zal geven bij alles wat je tegenkomt tijdens die erfgoedwandeling. Om 8:00 s'avonds is er dan nog een mezingavond met de Kaggevrienden onder leiding van Jan Geene. En zondag in de voormiddag om 10:00 dan opent op het Begijnhof in Diest de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. Dat is zondag tussen 10:00 en 4:00. Dus ben je nog op zoek naar een activiteit? Ga zeker eens kijken. www.radiodemerstad.be. Marco Borsato gaat nog niet meteen nieuw werk uitbrengen, maar er is wel al een concert voorzien in november in ons land. Dus dromen zijn niet al.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Hij heeft zijn hart kunnen luchten. Heeft alles neergepend in La Lettre. 1973 was dat. Marc Arriaud bij Radio Demerstad. Café-uitbater Rick lanceert nu zijn eigen bier, de Kasseistamper. En na bijna 40 jaar verliest Scherpenheuvel een vaste waarde in zijn middenstand. Ja, Paul Mertens, de beenhouwer, is met pensioen sinds gisteren. Sephora, de marktleider in luxe beauty, heeft vorige week zijn eerste winkel in ons land geopend. En over een enkele weken wordt al een tweede vestiging geopend in City 2 in Brussel. Zometeen het aperitief met Kurt tot 11 uur en daarna is er lunchradio met Patrick van Laar. Ik heb nog één classic en wat voor eentje. Fijne maandag!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Go & Mio wijngids heeft een Belgian Wine Award toegekend aan een witte wijn van wijnkasteel Van Deurze in Linden en rode wijn van wijndomein Haxberg in Tieltwingen. De hoogste onderscheiding is voor maar zo'n 20 wijnen weggelegd. Sinds 2023 geeft Go & Mio een wijngids uit om de kwalitatieve wijndomeinen in België in de kijker te zetten. De Roccopo 2022-23 van wijndomein Haxberg in Tieltwingen is door de Go & Mio wijngids binnen de categorie rode wijnen bekroond met een Belgian Wine Award. Die 100% Pinot

0: Loire rijpt maar liefst 24 maanden op eikenhout. Het wijndomein is dan ook heel tevreden met die prijs. Een warme restaurantavond voor mensen die zich zelden een etentje buiten huis kunnen veroorloven krijgt nu een mooi vervolg. De leerlingen van de opleiding Groot Keuken en Catering van Hotelschool Hasselt hebben een cheque van €336 overhandigd aan Team Woonnood van OCMW Hasselt. Met dat geld worden 22 sporttassen aangekocht voor mensen in een kwetsbare woonsituatie. En dat is een mooi gebaar.
1: Gamerstad, wereldnieuws.
2: De buitenschoolse opvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sporten en muzieklessen moeten aanbieden. Je hoort Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
3: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
2: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar €1,5 per begonnen half uur. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Anderlecht in Brussel. Het gebeurde in de Kuregemwijk. De politie vond er kogelhulzen. Het is niet duidelijk wie de dader is en of er slachtoffers zijn. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij zijn wel zelf naar de politie gestapt. Het onderzoek loopt nog volop. In Tirol in Oostenrijk zijn 200 mensen geëvacueerd omdat grote motorstromen de wegen blokkeren. Die ontstonden na hevige onweersbuien en hagel. Tot vanavond wordt daar nog meer noodweer voorspeld. Verschillende toeristen zaten ook vast in Tirol. Het leger haalt daar nu met een helikopter mensen weg. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden.

Het begon voor de Tramps begin van de jaren 70. Toen onder meer met Zing When the Strings of My Heart. Later volgden onder meer hits met Love Epidemic, met Shout, Hold Back the Night en ook met de track waarmee wij vandaag deze aperitief hebben geopend. The Light Went Out in New York City. Goedemorgen, aperitief inderdaad tussen 11 en 12 met onder meer The Shirts, met Gunter Neefs en met The Travelos.

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix.

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

In 1989 kwam het uit en wereldwijd werden 15 miljoen exemplaren verkocht van deze Lambada. We hebben het allemaal eens gedanst. De hit van Kaoma was dat op de ijsdagen nog met Dolle Dolly. Goedemorgen allemaal, vandaag maandag de 29 juni. Je luistert Radio Demerstad en Gian Evangelis. Geweldig stukje muziek deze. I Hear You Now.

0: Radio Demerstad. Wij zijn de nummer 1 in Classics. Goedemorgen, ik ben Kurt Baat. Het is het programma Aperitief nog tot 12 uur. Straks met de nodige informatiefjes. Na onder meer dit van Gunther Neefs.
1: Welkom in het Aperitief met Kurt Baatens. Tot 12 uur

Origineel Gloria Gaynor, vandaag de uitvoering van Jimmy Somerville met The Communard. Aan jullie om uit te maken welke je nu het beste vindt van die Never Can Say Goodbye. Wally Tex, daarvan nog met Miss Wonderful, hier in het programma Aperitief bij Radio Demostad. Tot en met dinsdag 30 juni, dat is morgen, kan je je kandidatuur indienen om kinderen van 6 tot 12 jaar te begeleiden die deelnemen aan de zomerschool. Die wordt tijdens de voormiddag georganiseerd van 10 tot 21 augustus in het Damiaan Instituut in Aarschot. En je meldt je het beste online aan via de stad Aarschot-begeleiders. De muziek die jij wil, die hebben we voor je vandaag ook op deze maandag hier bij Radio Demostad. Met onder meer die van John Towley en Slipping Away.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres: De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.

hopelijk allemaal meegedaan met deze. En dat maakt het allemaal nog veel leuker natuurlijk. En clap your hands and stamp your feet. Dat was Bunny Sinclair. Morgen om 11 uur is er een nieuwe aflevering van dit programma. En ik laat u onder meer nog met dit van Steve Winwood en High Love. Tot morgen!

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. U hoort Julia Dee van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
4: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk een derde over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarna ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling.
3: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kurigenwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later

0: wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
1: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
0: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaanse ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. En in het tennis staat Sisu Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Berghs staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1 staan. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. Donderdag en daarna ook nog hetzelfde weer, het wordt wel weer warmer.
2: Alweer een nieuw uur met de hits die je kent.
3: I've heard people say that too much of anything.

0: Lekker blijven puffen, Kurt. Lekker blijven puffen. Een parodie op een nummer van Margriet Hermans, die grote zomerhit van haar. Het had hier op zijn plaats geweest. We kozen voor Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Over liefde of van liefde krijgen we nooit genoeg, maar van de warmte hebben we langzaam maar zeker onze buik vol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Straks hebben we voor u een aantal grote hits zoals u dat gewend bent tot 2 uur vanmiddag. Maar laten we beginnen met de oudste plaat in deze aflevering. Uit 57, Little Richard.

0: is dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
7: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

De Texas Midnight Runners en Come On Eileen. Daarvoor nog Linda Roos en Jessica met Ademnood. En daar heb ik de afgelopen dagen heel af en toe wel een beetje last van gehad. En ik denk dat ik niet de enige was. Sporten is niet meer weggelegd voor amateurs bij dit warme weer. Dat doe je best in een sport- of gymzaal die dan ook nog uitgerust is met airco. Dat is een goede wijsraad van een sportdokter die we afgelopen weekend meekrijgen. Dit is Stash en Sadness.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ja, dat was weer lang geleden dat die nog eens voorbij kwam over de middag. Visage en Fade to Grey. Het weekend is nog maar pas voorbij en we kijken alweer vooruit naar het volgende weekend. Want dan zijn er weer tal van festiviteiten in de Demervallei. Vrijdag 3 juli vanaf 19 uur ben je bij Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest. Welkom voor Krautrock. En zondag 5 juli van 10 tot 15 uur vindt in Carteria Diest de Limburgse plaats voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers. Wij hebben hier muziek in de aanbieding. Muziek van de Pet Shop Boys.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Aan het begin van het programma hadden we Barry White. En aan het eind van dit eerste uur komt zijn begeleidingsband ook nog eens voorbij. The Love Unlimited Orchestra met Under the Influence of Love. En met de nodige rock sluiten we dit uur af. Na het nieuws zijn we daar weer terug.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De spilindex is deze maand overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
3: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11400 kinderen. Of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
5: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is

0: vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk een derde over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
1: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna 100.000 euro betalen. En er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40. De vader van de jongen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig. Soms wat stapelwolken, maar zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. En ook de dagen daarna blijft het zo. Het wordt wel weer wat warmer dan.
2: En wat nu?

De Deutsche Newelle uit dat soort muziek van bij onze Oosterburen kwam dit nummer. Temple Tudor en Wunderbar. Wonderbaarlijk ook dat u weer terug van de partij bent. Een goedemiddag.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

destijds over dit nummer van Cameron Young. Hot Shot, dat was er eentje uit het einde van de jaren 70. En dan weer naar de Nillies. En daar moet ik bij vertellen dat het niet noodzakelijk is om de plaat proberen te verstaan. Het gaat hier vooral over de

I can make you feel good. En dat doen we vooral met onze Golden Oldies. Hè. De hits aller tijden hier bij Demonstad, ze komen voorbij. Shalamar hoorden we. En hadden we het over hits aller tijden, wel, dan moet de groep Blondie zeker er ook bij zijn.

Are you with me? Lost Frequencies zijn een overbodige vraag. Are you with me? Nog tot 2 uur vanmiddag zijn wij erbij, ook op deze maandag 29 juni. Laatste maandag overigens van de maand juni. We hebben nog een eigenwijze mevrouw mee. Dit is Astrid Nijg.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

afscheid nemen van de Acropolis. Acropolis adieu van Mireille Mathieu. En wij gaan ook afscheid nemen, want onze tijd is weer bijna helemaal opgebruikt. Met Michel Fugain sluiten we af. Tot morgenmiddag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot krijgen de Statiestraat, Albertlaan en het Begijn of een permanente zone 30. Dat heeft de gemeenteraad beslist. De maatregel komt er na overleg met de buurt, die al langer vragende partij is voor een snelheidsverlaging in de straten. Zo getuigden de buurtbewoners van de Statiestraat vorige maand nog over schade aan hun huizen door de vele vrachtwagens en bussen die er rijden. Die veroorzaken trillingen, waardoor er barsten en scheuren in de huizen ontstaan. Aan de Albertlaan brokkelde een gevel zo gedeeltelijk af. De stad Aarschot bekijkt nu samen met de lijn ook nog of bussen in de toekomst een alternatieve route kunnen volgen naar het station dat vlakbij de Statiestraat ligt. Het Citadelbos in Diest is tijdelijk dicht voor wandelaars vanwege het risico op vallende takken. Dat wordt veroorzaakt door hittestress en de eindleeftijd van 170 jaar oude beuken. Door droogte en een specifieke 19e-eeuwse aanplantconstructie kunnen zware takken onverwacht afbreken, waardoor de veiligheid niet langer gegarandeerd is. De bomen worden de komende weken onderworpen aan eco-snoei.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De spilindex is deze maand te overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
5: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen de index zullen worden.
4: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepie gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. De man kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook

aan het filmen. Langs zo'n 70 stranden in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurde dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijke kans op een bui bij 26 graden.

0: Een nummer dat werd geschreven door Alidis Hidding. Die speelde ook de gitaren, hij zong het nummer ook. En hij was tevens ook de oprichter van deze band, de Time Bandits uit Nederland. En die stonden in 1983 in de hitparade met dit nummer. I'm Specialized in You. En wat was het heerlijk buiten komen vanmiddag. Heel andere temperaturen dan vorige week. Het is een beetje herleven aan het begin van een nieuwe werkweek. En ook Patrick van Laar die was er net met de middag. En nu is het weer aan ons.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: 2 uur lang siesta. Hele goede middag allemaal. Dit zijn de Dire Straits en de Sultans of Swing.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weiger-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Verspilde tijd, verloren tijd. Ja, dat klopt helemaal. Don't waste my time. Dat was Paul Hardcastle. En daarvoor die leuke hit uit het begin van de jaren 70 van Sheriff Dean. Dat was Do You Love Me. En dan is het nu gaan tijd worden voor de feiten van de dag. Jan de Groot. We gaan meteen terug naar 29 juni 1983. De Belgische wetgeving werd toen aangepast, waardoor de voltijdse leerplicht werd opgetrokken tot de leeftijd van 18 jaar. En het stadsbestuur van Antwerpen dat sloot zich met een akte aan bij de Unie van Utrecht. Dat gebeurde op 29 juni 1579. Het ging om een militair en politiek verbond van opstandige gewesten tegen de Spanjaarden. En in 1999 eisen 10.000 mensen op een demonstratie in de Servische stad Katjak het aftreden van de Joegoslavische president Milosevic. De betoging van de Verenigde Servische Oppositie was de eerste in een hele reeks van massaprotesten. En op 29 juni 1971 komen drie Russische cosmonauten om bij hun terugkeer van hun Soyuz 11 uit de ruimte. Ze bleken gestikt te zijn toen de lucht in hun capsule door een lek was ontsnapt.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

als je nog drie stapjes van iets verwijderd bent, dan mag je toch wel gerust zeggen, ik ben er bijna. Three Steps to Heaven, dat was Eddie Cochran. En daarvoor Lou Rolls met Lady Love. Het zou vandaag overal droog moeten blijven. Het is minder heet, dat heb je waarschijnlijk al wel gevoeld. Maxima tot 27 graden. Vannacht minima tussen 13 en 17 graden. Ook morgen overwegend droog, maar een plaatselijk buitje is niet uitgesloten. Maxima morgen tot 28 graden. Woensdag dan zijn er eerst opklaringen, maar later op de dag is er kans op hier en daar een bui of wat lichte regen. Het wordt dan 25 graden. En de dagen daarna altijd lekker zomers weer bij zo'n 26 graden. Jan de Groot! En ik heb altijd horen zeggen, gegeven is gegeven. Je moet dat achteraf ook niet gaan terugvragen, maar je mag het altijd proberen natuurlijk. Ik wens de meiden van Maywood alvast veel succes. Give me back my love.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix.

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: In het Hageland en Limburg op FM.
2: In Brussel en Leuven op DAB+.
1: Overal via de app en radiodemerstad.be. Demerstad.
3: Salzburg, January 27th. Wolfgang Amadeus is born.

Een plaat van precies 30 jaar geleden, dat was Falco en Rock Me Amadeus. En we blikken nu een beetje vooruit naar aanstaande zaterdag, dan zijn we al 4 juli. En dan opent het Repair Café in het Bruine Café van het Stedelijk Museum in Aarschot. Het Repair Café is daar dan geopend van 2 tot 5. En volgende week, vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli, ben je aan de Hemmekes in Zichem welkom voor Plein op Wielen met sport- en spelmateriaal. Dat wordt allemaal begeleid door monitoren. Aanstaande maandag kan je er terecht van 1 tot 5. De andere dagen is dat vanaf 9 uur 's morgens. En nu Chris Rea, It's All Gone.

Een nummer uit 1987. En dat was een periode dat Schotland in een diepe economische crisis zat. En het gevolg was dat heel wat inwoners het land gewoon ontvluchten en richting Amerika en Canada trokken. A Letter from America, het ging daarover. Dat waren de Proclaimers. De voorlaatste plaat in het eerste siesta-uur. Zometeen een update van het nieuws. Daarna zijn we er weer. Nu nog Fox the Fox en Precious Little Diamond.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er staat een gigantisch fietsoffensief voor de deur in Gladbeek. Vanaf nu starten ingrijpende wegenwerken die de fietsverbindingen met buurgemeente Kortenaken drastisch veiliger moeten maken. In totaal wordt er maar liefst 4 miljoen euro geïnvesteerd in 5 cruciale straten. Dat is een enorme investering in de verkeersveiligheid, aldus burgemeester Reekmans. VZW De Vlaspit stopt in juli met het Beverbeekhuis in Diest. Dat gebeurt na een geweigerde budgetverdubbeling door de stad. De stad Diest wil de ontmoetingsplek in het buurtrestaurant echter behouden. En daarom zoekt de gemeenteraad via een overheidsopdracht een nieuwe partner. Het plan is om het Beverbeekhuis vanaf september te combineren met LDC het Arsenaal. Dat lokaal dienstencentrum moet namelijk verhuizen door een grondverkoop. Er lopen nog gesprekken over de erfpacht van het gebouw met eigenaar het vicariaat. Afwachten dus wat er uit de bus komt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens RTL gebeurde de schietpartij in een jeugdinstelling. Er zou ook een verdachte opgepakt zijn. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. De helft van de leerkrachten wil dat de zomervakantie ingekort wordt, zoals in Wallonië. Dat heeft de Artevelde Hogeschool bevraagd. Net iets minder dan de helft wil de vakantie houden zoals ze is. Het grootste deel wil liefst vakantieweken doorschuiven naar een ander moment in het jaar. Bijvoorbeeld een week extra herfst- of krokusverlof. Onze Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt. 6 van onze pogingen zorgden ook effectief voor een doelpunt, dat is 8%. Maar 3 landen deden het slechter. En in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurden daar dit jaar opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Op een maandagnamiddag, net na 3 uur, ja, het is nog wel eventjes voor het donker wordt, dus nog een beetje geduld. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Nog 1 uur lang siesta, welkom erbij allemaal. We hebben straks nog een opmerkelijk nieuwsfeit. We houden, zoals we dat altijd doen, rond 2:30 ergens nog een koffiepauze. En we draaien nog veel muziek. Onder meer dit nummer van Abdul Hassan en zijn orchestra. Dit is The Arabian Affair.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winner.

resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Eric Clapton, en die kan misschien aansluiten bij Bruce Springsteen, daar straks met Dancing in the Dark. Dit was After Midnight, en daarvoor The Human League met Together in Electric Dreams, kwam uit 1984.

uit een trouwstoet tegen elkaar gebotst. Het huwelijk verliep zaterdagnamiddag dus niet helemaal zoals gepland. 7 auto's met feestende mensen botsten daar tegen elkaar nadat één van de wagens vooraan plots in de remmen moest. Volgens de politie vielen daarbij 3 lichtgewonden. De schade aan de auto's daarentegen, dat valt niet mee. De schade wordt geschat op €250.000. Het goede nieuws is dan weer dat de bruiloft en het feest achteraf gewoon zijn kunnen doorgaan.

0: Een vrij eenvoudig liedje, maar er is niks verkeerd mee. En het zingt ook lekker mee. Atlantis is calling, SOS for love. Dat was Modern Talking. En daarmee is het dan de hoogste tijd gaan worden voor onze koffiepauze.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, en ondertussen draaien we 3 plaatjes. We zijn dus eventjes weg. We gaan op het knopje drukken om de eerste van de 3 platen te starten. Dat is France Gall. En daarna gaan we op het knopje drukken van de koffiemachine. Smakelijk allemaal.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik denk als we hier bij Radio Demerstad een enquête zouden organiseren om een antwoord te krijgen op deze vraag, het zou ja, heel zeker grotendeels positief klinken. Do you think I'm sexy? Dat was Rod Stewart. Aanstaande zondag is er aan het moment in Averbode een zonnekijkdag. Dat wordt georganiseerd door Helios. Je krijgt er telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, inclusief de zonnevlekken en de zonnevlammen. Je kan gratis deelnemen aanstaande zondag van 1 tot 5. En nu tijd voor deze lovely one. Dit zijn de Jacksons.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
7: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
9: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
7: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
9: Ontdek meer op solarassistance.be.

Mac en Katie Kassoen met Sing Along. En dat heeft u zeker kunnen doen met de plaat daarvoor van Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? Zal ik eens een andere naam fluisteren? Gunter Schepers. Hij is er zometeen met de spits hier bij Demerstad. Blijf er zeker bij. Siesta voor vandaag zit erop. Wij zeggen heel graag tot morgen. Dit is nog Madonna. Goosebumps.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 16 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben van de provincie taalrugzakjes gekregen. Die bevatten boeken en spelmaterialen dat kinderen en gezinnen op een toegankelijke manier helpt om Nederlands te oefenen tijdens schoolvakanties. Met het evenement Feest met Vos in de Bib van Londerzeel werden afgelopen week de 670 taalrugzakjes over 16 gemeenten verdeeld. Ze gaan onder meer naar Overijse, Huldenberg, Lennik, Aflichem, Oud-Heverlee, Hoeilaart, Roosdaal, Wemmel, Capelle, Op den Bosch, Pajottegem, Londerzeel, Steenokkerzeel en iets korter bij huis, Zoutleeuw, Tielt, Winge en ook Haagt. En daar kunnen de mensen dus inderdaad mee aan de slag. Fietsers in Hasselt kunnen voortaan op 3 plaatsen terecht voor kleine herstellingen aan de fiets. Op het Capucineplein in Hasselt werd onlangs nog een nieuwe fietsherstelzuil geplaatst. Ook in de Stokerijstraat en op het Sint-Hubertusplein komen gelijkaardige voorzieningen. De stad Hasselt wil daarmee het fietsen aantrekkelijker maken. De fietsherstelzuil op het Capucineplein is uitgerust met basisgereedschap en een fietspomp, zodat fietsers zelf kleine problemen kunnen oplossen. Denk aan het oppompen van een band, het aanspannen van een los onderdeel of een eenvoudige afstelling onderweg natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Staden in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten hebben aangehouden. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen, tot morgen vroeg 6 uur. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. Ze willen een signaal geven, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicaal afvaarging. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waren we niet tot een stakingaanzegging moeten overgaan.
4: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag zwart hetzelfde weer bij 24 graden.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken. Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

Wat? Dat is nu toch meneer Zonneschijn hemzelf, Julio Iglesias, met een van zijn toffe platen. Nu het hebben over zonnige muziek. Dit was bij ons, begin jaren 90, een hele grote zomerhit. Een soort van eendagsvlieg, want later hebben we er helaas niks meer van gehoord. Dit is Rosella. Everybody.

0: Vorige week donderdag was het Beatlesdag. Dat hebben we hier toch wel een beetje gevierd. En vandaar dat je ze vandaag nog eens hoorde op de radio. Iets heel anders, Niels William, die was vroeger de manager van onder meer K3. En tegenwoordig is hij manager van Bart de Pauw. Hij is onder meer verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor die nieuwe zaalshows. En heel lang geleden maakte hij zelf ook nog wel eens een liedje. Niels William.
1: Door

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zij is tot nader order de enige echte disco-koningin. Dana Summer, ze maakte ook een comeback uit de jaren 80 en scoorde toen met dat nummer dat je net kan horen. I Don't Wanna Get Hurt. Dus naar de jaren 60 nu. Dit zijn

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De mooie.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

jaren 70, synthesizer klanken van het begin van de jaren 80. Elektronische muziek van toen. Een geweldige groep, China Crisis. En al minstens even goed nummer, Tragedy and Mystery. Hier

Killer Queen van Queen. Volgende zondag van 10 tot 3, dan vindt in Carteria Diest de Limburgs plaats voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers. Als je daarvan houdt, en wel, je mag dat echt niet missen. Onze Frits heeft het ook mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender. Op radiodemerstad.be. Het is bijna 5 uur. Het nieuws komt eraan na.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
4: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
3: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodentol in het Duitse Staden kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgen vroeg 6:00. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen. Maar er verandert niks. Dat zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Wel, ik verwacht dat als er problemen worden gemeld bij de hogere overheid, regionale directie en ook directeur-generaal, dat die zaken serieus worden genomen en dat men die niet 3 maanden laat liggen.
6: Want als je dat doet, ja, dan krijg je een etterende wonde en dan voelen mensen zich totaal genegeerd en dat is niet goed voor het vertrouwen.
3: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium.
7: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd: Céline, je moet absoluut blijven zingen, ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
3: Margriet Hermans was 72 jaar. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met de ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen erna opnieuw meer zon en warmer.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's. Pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Een nieuwe of tweedehands wagen?
9: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
8: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
9: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
8: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
9: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
8: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
9: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
8: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
9: Erkend door de meeste verzekeringen.
8: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
9: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Volgende zondag is er in Carteria in dienst een beurs voor liefhebbers van de vijver bijvoorbeeld. En dat treft, want het is vandaag de internationale dag van de visser. En verder is het ook modderdag. Van modder is niet echt sprake op dit ogenblik. Wel van mooie muziek, want we hebben uitgenodigd onze keizer van het Vlaamse lied. Hier is Wiltura met het mooie Omdat ik van je hou.

Dit waren de mannen van Maart, ergens in het midden van de jaren 70. Dit nummer is zelfs nog ouder. Daarvoor moeten we terug naar 1966, echt waar. Buffalo Springfield, bij Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wij deden hier gewoon een rondje jaren 60. Daar straks met Buffalo, Springfield, Internet, Dan en Phil. Begin jaren 60 werd dat doorgemaakt. Walk right back. Ah, wel ja. We gaan nu even een dansje placeren. Vorige week konden we dat niet doen, omwille van de temperaturen. Vandaar dat we het nu doen. Dit is Prince. I would die for you.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
4: In Vlaams-Brabant en Limburg.

Marco Borsato, vrijgesproken in de zedenzaak, maar onlangs had hij weer pech. Gevallen met de fiets. Ja, gewoon gevallen met de fiets en 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Maar ondertussen is gelukkig alles terug in orde.

Gewoon, gewoon, Supertramp. Zometeen om 6 uur. Onze nieuwsredactie met een verse update. En daarna is Willem de Groot aan de beurt. Die houdt je gezelschap tot 1 uur of 8 vanavond bij Radio Demerstad. Mary Jane Girls, die mogen afronden. Een nummer geschreven door Rick James. Dat kan je duidelijk horen. Het heet In My House. Maak er nog een leuke avond van. Tot morgen.

0: Demerstad.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
3: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
2: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl het gemiddelde zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor deze zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
2: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
5: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
2: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Wat werkt dat toch aanstekelijk, hè? De muziek van ABBA. Dit was een van die zoveelen, Voulez-vous uit 1979. En zo begonnen we op deze zonnige maandag 29 juni 2026. Welkom bij Radio Demerstad. En misschien heeft u het wel gemerkt als u luistert via DAB+. Wel, dan waren er wat onderbrekingen op de lijn wat dit radiostation betreft. Maar dat waren dan redenen buiten onze wil. De warmte onder andere natuurlijk, maar er waren ook werkzaamheden aan de gang van andere bedrijven. Die zorgden dat de elektriciteit weg was. En ja, dan hebben wij natuurlijk geen uitzendmogelijkheden. Dus er waren wat onderbrekingen op DAB+. Maar die zouden nu van de baan moeten zijn.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn samen tot 8 uur.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

leuke country rock van Eddie Rabbit. Het was een enige hit uit 1980, kwam die Driving My Life Away. Het is een paar keer uitgesteld geworden door de weersomstandigheden, maar nu overmorgen, derde keer, goede keer hopelijk, woensdag 1 juli voor Film op Wielen in het park van Huis Thijskes in Rillaar. Openluchtcinema, en daar wordt de film After Sun vertoond. Ze beginnen eraan om 19:30 als de bar opengaat, en als het begint te schemeren, dan starten ze de film After Sun. Dat zal dan rond 21:30 zijn. Let op, neem wel een dekentje als het wat frisser wordt mee, en ook een klapstoeltje. En dan kan je onder de sterren genieten van deze film After Sun in het park Thijskes in Rillaar. Overmorgen dus om 19:30, dan gaat de bar open. En dan nu wat stevige gitaarmuziek. En de drummer van Deep Purple, dat is Ian Paice, die wordt vandaag 78 jaar. En we gaan nog eens genieten van een van hun successen. Dit is Smoke on the Water. MUZIEK

mooi compliment. Hè? You're such a good-looking woman. Dat was een mooie song van Joe Doden uit 1970. Wie de komende 4 dagen in het centrum van Scherpenheuvel moet zijn, zal rekening moeten houden met verkeershinder. Want in opdracht van Fluvius worden dringende werken uitgevoerd aan het elektriciteitsnet ter hoogte van de rotonde aan de Basilieklaan. En tijdens de werken wordt 1 rijstrook afgesloten. Verkeer richting Aarschot moet een omleiding volgen via de Molenstraat, de Steenweg op Scherpenheuvel, de Vossekotstraat en de Tienstestraat. Verkeer dat vanuit Aarschot komt, kan wel de normale route blijven volgen. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder. Lijn 30 richting Aarschot moet een omleiding volgen. En de halte aan het gemeentehuis van Scherpenheuvel wordt tijdens de werken niet bediend. Maar er komt wel een vervanghalte, zegt de lijn. Dat is dus voor de mensen uit Scherpenheuvel of die er passeren. En nu gaan we Down Under samen met de band Men at Work. Want frontman Colin Hay wordt vandaag 73.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Naam van de Liefde, een van die populaire new wave bands in de 80s. Dat waren de Britse Thompson Twins hier bij Radio Demerstad. En een berichtje voor de mensen in de buurt van Webbekom, want Fluvius laat weten dat er momenteel problemen zijn op het middenspanningsnet in Webbekom. Er wordt gewerkt aan een oplossing door Fluvius. Dus het is maar dat je het weet als je zonder elektriciteit of internet zit op dit moment. Er wordt ook weer gevoetbald op het WK. De volgende 3/16e finales worden gespeeld. Zometeen om 7:00 is het de beurt aan Brazilië tegen Japan. Om 22:30 neemt Duitsland die Mannschaft het op tegen Paraguay. En om 3:00 vannacht, dat is toch wel geen makkelijke klus, denk ik. Nederland tegen Marokko. Dat is dus pas om 3:00 vannacht voor de fans. Die moeten dus inderdaad wat langer op blijven. Voor de Rode Duivels is het pas woensdagavond D-Day, hun 16e finale om 22:00 s'avonds tegen Senegal. En je kan die natuurlijk ook wel op diverse plekken gaan bekijken op grote schermen. En de stad Diest heeft al bevestigd intussen dat er ook weer een groot scherm op de Grote Markt in Diest komt voor de wedstrijd België-Senegal de woensdagavond om 22:00 dus. En er is ook al voetbal in voorbereiding van het nieuwe seizoen. Tessport de Senderlo tegen Sint-Truiden, woensdagavond om 19:30. En dit is Mr. Paul Simon.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

De gewezen zangeres van de Supremes heeft ook solo heel veel hits gescoord in de 80s. Dat was er eentje van Diana Ross en Touch by Touch. En op 31 juli komt ze dus naar de Lokerse feesten. Dan mag ze de openingsdag afronden. En dan kijk ik even naar dit weekend. Zaterdag 4 juli om 20:30 geeft de Bruce Band een prieelconcert in het Olmenhof in Herk de Stad. En de Bruce Band, dat is de beste Springsteen tribute band van Europa. Om 7:00 opent het terras met food and drinks. En om 8:30 dus het optreden van de Bruce Band. Inkom is gratis. Ben je dan weer fan van Dana Winner? Dan wel, dan heb ik ook een tip voor jou. Want zaterdag 4 juli, dan treedt ze op in de binnenkoer van de abdij van Sint Trudo in Sint-Truiden. En dat in het kader van haar Cocoon concerten. In een sfeervolle, een sfeervolle elementen, zeg maar, die dan uiteraard waar zij in optreedt. We komen er eventjes niet uit. Maar in ieder geval, het wordt sfeervol, heel mooi, kleinschalig openluchtconcert. Dana Winner zaterdag in Sint-Truiden. En dit zijn Earth, Wind and Fire.

heerlijke sound van Earth, Wind and Fire. Dat was After the Love Has Gone. Zometeen is het nieuws tijd, maar eerst nog even hulde aan Lowell George. Hij overleed 29 juni in 1979. Was er maar 34.

0: De investering is €85.000. De geplande herinrichting van de te senderloze steenweg in Paal blijft zorgen voor onrust bij heel wat bewoners. Om bredere en veiligere fietspaden aan te leggen zal de stad bij ongeveer de helft van de 230 percelen langs de steenweg een stuk grond moeten innemen. Een 35-tal bewoners wordt zwaarder getroffen. Ze dreigen een aanzienlijk deel van hun voortuin te verliezen. De stad Beringen stelde de plannen voor tijdens twee infomomenten. Bewoners die het zwaarst getroffen worden kregen vorige week al een toelichting, maar toch blijven veel vragen en frustraties open. Volgens schepen van openbare werken, Jesse de Weijer van N-VA, is de heraanleg noodzakelijk. Ja, dat klopt, zeggen de bewoners, maar moet het dan zo zijn dat we helemaal geen tuin meer over hebben en dat we niet eens onze auto meer kunnen parkeren?
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet om te kunnen spreken van een hittegolf. Weerman David Tenau.
3: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
2: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
4: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
5: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
2: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen. Omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Dat zegt Britt Monte van de NMBS.
6: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
2: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een 6e persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. En de Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van €5 miljoen betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen. Maar Trump ging toen in beroep. Dat beroep is nu geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: 子。
1: Een van de eerste hits van de B-52's met frontvrouw Kate Pearson. Dat was de Love Shack, een dikke hit in 1989. Intussen, welkom in deel 2 van de show, maandagavond 29 juni. In Houston zijn ze eraan begonnen. 16e finale op het WK tussen Brazilië en Japan. En het is voorlopig nog 0-0.
2: Van 6 tot 8 met

Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Tuin uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Al die jaren nog altijd een toffe meezinger. Hè? Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Michel Delpech uit 1971. Halfweg de eerste helft in Brazilië, Japan, nog geen doelpunten. Dan kijk ik wel weer even naar de kalender. Zondagmorgen, de 5e juli, kan je vanaf 8 uur in een organisatie van Raak Zichem en Keiberg vanuit Zaal Munten in Zichem een bewegwijzer de wandel- en fietstocht maken. De wandelaars kunnen op pad tot 3 uur voor een traject van 6 10 of 16 kilometer. Voor de fietsers kan dat tot 13 uur voor een rit van 20, 40 of 60 kilometer. Deelname €2, gratis voor kinderen onder de 12 jaar. Alle inlichtingen onder andere bij Raak Zichem of Raak Keiberg. En de telefoonnummers die vind je op onze agendapagina op radiodemerstad.be. En nu naar het midden van de 80's met deze Kirsty MacColl. En dit is A New England.

Ja, dat doet ons een beetje denken aan de zomer van 30 jaar geleden. Want toen was dit een hitje in de discotheken voor deze Nederlandse Amber. This is your night. Ze heet eigenlijk Marie-Claire Kremers. Tegenwoordig is ze 56, maar we horen niet zoveel meer van haar muzikaal. Op het WK is er misschien een verrassing in de maak. Wie weet, Japan is op voorsprong gekomen tegen Brazilië. Het is daar 0-1, doelpunt van Kaishu Sano. 0-1 voor Japan tegen Brazilië. En dan kijk ik weer even op onze kalender, want daar is ook altijd wel het nodige interessant te vinden. Bijvoorbeeld zondag tussen 1 en 5, dan nodigt Helios je aan het Moment in Averbode uit voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om te kijken naar de zon, inclusief de zonnevlekken en de zonnevlammen. De deelname is gratis als je een liefhebber bent om naar de zon te kijken. En nu, Elvis Costello, een hele rustige A Good Year for the Roses.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

80. Simon Le Bon en Duran Duran, een Girls on Film. En ze treden nog altijd op. Hè. 26 oktober komen ze naar de ING Arena in Brussel. Kort bij de rust nog altijd 0-1 voor Japan tegen Brazilië in de 16e finales op het WK. En dan heb ik een leuke tip om de vakantie mee te beginnen voor de kinderen, voor diegenen die er zin in hebben. Namelijk in Sint-Truiden wordt er een kinderrommelmarkt georganiseerd. Tijdens de zomervakantie elke woensdag tussen 11 en 4 op de Veemarkt in Sint-Truiden. Kinderen kunnen hun oude speelgoed een tweede leven geven of zelf op zoek gaan naar leuke spulletjes om mee te spelen. Je moet niet inschrijven, aanmelden. De dag zelf kan vanaf 10 uur en de eerste editie van die kinderrommelmarkt dus overmorgen woensdag om 11 uur op de Veemarkt in Sint-Truiden. En voor Brazilië zullen we maar zeggen, het is nog niet voorbij zolang het niet voorbij is. En dat zijn ook de woorden, de wijze woorden van Lenny Kravitz. Een leuk commercieel nummer uit het begin van de jaren 90. It ain't over till it's over.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
0: Volg ons op Facebook.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Jimmy Frey was ook een echte crooner hè, in 1980. Want toen scoorde hij hiermee een dikke hit. Dat was Yet I Know. 0-1 voor Japan tegen Brazilië op het WK bij de rust. Werkt dus voor de Braziliaanse coach. Dat is Carlo Ancelotti. We zijn benieuwd of hij het nog kan rechtzetten. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen om 6 uur spreken we elkaar opnieuw. En met deze Axel F. gaan we naar het nieuws van 8. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na maanden van onzekerheid krijgt het Beverbeekhuis in Diest een nieuwe toekomst. De stad wil er een buurtrestaurant, een ontmoetingsplek en een nieuwe thuisbasis voor lokaal dienstencentrum Tarsenaal onderbrengen. Nadat VZW de Vlaspit aankondigde de huidige werking eind juni om financiële redenen stop te zetten. Vanuit de buurt en verschillende verenigingen klonk de vraag naar een plek om elkaar te ontmoeten, liefst in combinatie met een buurtrestaurant, zegt schepen van Welzijn Albert Volders van N-VA. Maar de stad zoekt

0: Is protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. Weerman David Theenau.
1: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
0: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zuhal Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
2: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
3: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
0: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravanopslag.be. Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in, omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Voormalig voorzitter Meirem Almaty zag het gebeuren.
4: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
3: Rode duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal op het WK voetbal een lastige wedstrijd, dat zei hij op een persconferentie. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
5: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben.

graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
3: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was goedgekeurd. De NMBS gaat strenger toezien op zwartrijden. Zo moet je vanaf 1 juli een ticket hebben als je op het perron staat. Je kan dan geen ticket meer kopen op de trein. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Je hebt een geldig ticket nodig als je op het perron staat of je moet iemand begeleiden die een geldig ticket bij zich heeft. Dus geen probleem om je kind te begeleiden of iemand die hulpbehoevend is als iets tijd neemt. Wil je gewoon iemand uitzwaaien aan het perron? Ja, dan is het wel zo dat je bij een controle die

0: bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Radio

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De schietpartij in Stade in Duitsland blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, dat is de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
3: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Er wordt trouwens vanavond tijdens de gemeenteraad gestemd over het al dan niet weghalen van de vlag. En sport. Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze Rode Duivels. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt, minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
4: Eigenlijk dat is massaal in opas zijn. En dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand enerzijds afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
3: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

liefde van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja,

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
4: Eigenlijk dat ze massaal in op as zijn. En dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand enerzijds afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
3: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horch. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De NMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden. Maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.